stoel, daar legt man zich den doel. In scheune wege muis, nu gaat dat voller los. En jij de mat ontmooit, langt nu de bonnenbreut, ze valt erover